0: se někdy hledám, najdu se zaručeně někde v cirkuse. Zlatý trubky tón a koní milion, maringotka, šelma, krotká, slon. Pa, pra, pa, pa, pa.
1: Tisíc žárovek a jedna noc. Klvů je málo, komárů je moc. Po sto žárek, hadrek a cárek leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, leze, le